0: om eens een verandering in te lassen. Maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
1: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
0: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
4: Jullie willen het afmaken in Aalst?
3: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
2: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
5: Yeah, I mean it's loud. Fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
2: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite, ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
8: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
9: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goka verhuurde de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10:00 gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
12: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
11: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
12: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
11: Alle Bredense scholen doen mee?
12: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
11: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
12: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel. Ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee. Ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de oude radio, Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
10: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echthem liep en waar we ons nu met Gistel en Oudenburg bij aansluiten.
9: Wat is dat voor een kunstenfestival?
10: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
9: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
10: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
3: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu na al die jaren is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan. Dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
3: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
5: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
6: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
7: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
8: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
2: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
8: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
2: Jullie willen het afmaken in Aalst?
9: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
10: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
11: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
2: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
11: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
2: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
11: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
11: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeijn.
13: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Menne.
15: Ik ben Willy de Schilder.
16: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
18: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
19: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het al haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
14: I think what Als has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Als is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
20: Ja, er staat in Breden heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Breden.
21: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
22: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
2: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
24: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
2: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
24: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
2: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
24: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
2: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
24: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
2: U kijkt er naar uit?
24: Ik, zeker, u komt toch ook?
25: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
27: Ik ben Michael van Nie.
3: Hallo, ik ben Louise Carton.
4: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lusten alle dagen op Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
2: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
5: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
2: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
5: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
2: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
5: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hè. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
2: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
5: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
5: Jullie willen het afmaken in Aalst?
4: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
6: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
8: ABC aan Zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
9: Maar het feit ook dat het een Ostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emmy Tonon en Camerata Ostendia brengen de

0: uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
4: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
4: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
6: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
7: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
6: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
8: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het al haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
6: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
9: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
14: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
14: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
14: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
14: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
4: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
4: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
4: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
6: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen en zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
7: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
8: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
3: Jullie willen het afmaken in Aalst?
10: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
11: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
12: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de 4 elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
12: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het Kurzaal eind 26, begin 27.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
14: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
15: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
16: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
17: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de playoffs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
18: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
19: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
21: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
22: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het Kurzaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
23: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
24: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan ik wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
24: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8. Meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
24: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Ostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Ostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
24: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
3: Veel succes met Ostende voor anker, Hubert Rubbens.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
3: Ostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Ostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Glenn Dangro.
5: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Antri Dumaré.
7: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Ostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Ostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
8: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
8: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
8: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan en dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer, like dat hier vroeger in de cafés was, zeemansliederen, en dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
8: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
8: Zeker, u komt toch ook?
6: Nieuws en info. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
3: Jullie willen het afmaken in Aalst?
10: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
11: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
22: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
23: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
25: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een Anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
6: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd, en dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
6: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
6: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
6: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
13: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerken hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de 4e match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
18: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst maar wil vanavond wel winnen.
14: I think what Als has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Als is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
19: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
26: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
26: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens malen vernieuwd wordt.
0: Regionieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
27: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
27: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
27: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
27: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
29: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
30: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
4: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
4: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in Aalst gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
3: Jullie willen het afmaken in Aalst?
5: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
7: Yeah, I mean it's loud. Fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
8: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
8: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
8: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Natasja Waldman.
10: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
11: Ik ben Joke Doodlewoman.
12: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
13: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
18: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
14: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. Will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere Middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
16: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
17: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
19: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
20: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de 4 elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu na al die jaren is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan. Dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
20: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
23: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
24: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
24: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
24: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de kamperkoch gebouwen daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En wat dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
24: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van als zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor anker, Hubert Rubbens.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
4: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
5: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
4: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
7: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
3: Jullie willen het afmaken in Aalst?
7: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
8: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
25: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
26: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
27: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
0: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
3: thema dit jaar is zorgen voor zee.
0: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
0: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
0: Ik, zeker. U komt toch ook?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerken hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Antri de Maree.
7: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
10: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
9: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
10: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
9: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
10: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, ja, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
9: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
10: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat dat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Ieport werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Ieport keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
6: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
9: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
6: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
12: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.

0: Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
0: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
2: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
0: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
2: Jullie willen het afmaken in Aalst?
3: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
4: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
7: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
2: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
7: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
2: Alle Bredense scholen doen mee?
7: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
2: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
7: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
6: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben George Keters.
9: Ik ben Caroline de Vriend.
10: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
11: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Ostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
12: Dat ligt zo wel, ja.

0: Lissou. Ik denk dat dat haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
2: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, om breder te beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
5: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
6: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
9: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
8: Wat is dat voor een kunstenfestival?
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
8: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael van Ie.
12: Hallo, ik ben Louise Carton.
13: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
14: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de 4 elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
8: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
14: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
15: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles.
11: Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
11: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
15: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
8: Jullie willen het afmaken in Aalst?
15: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
16: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Elk terras in Roodmiddelkerke mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
10: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
18: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
19: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
20: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwater-kaai mogen gebruiken, maken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
0: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
20: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
0: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
20: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
20: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
21: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
21: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
23: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
21: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
24: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
21: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
2: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
21: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
26: Ik ben Haris Bratanus.
27: Ik ben Christopher Meijer.
28: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
29: Dit is Radio Noordzee.
0: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
30: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij ja, die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
8: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
30: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
8: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
30: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
8: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
30: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
8: U kijkt er naar uit?
30: Ik, zeker, u komt toch ook?
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
29: Dit is Radio Noordzee.
8: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
6: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
8: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
6: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
8: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
6: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer, kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
8: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
6: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat dat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
21: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
10: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus,
11: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
21: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
12: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
12: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
21: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
8: Jullie willen het afmaken in Aalst?
13: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
21: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
14: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
21: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
22: Dit is Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
15: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
8: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
15: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
7: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
16: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
17: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
21: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
18: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
21: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
30: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
21: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
2: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
21: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
19: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
20: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
23: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar en de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
26: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
8: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
26: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
8: Alle Bredense scholen doen mee?
26: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
8: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
26: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
29: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
21: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
9: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
10: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
8: Wat is dat voor een kunstenfestival?
10: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
8: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
10: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
29: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
21: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkheren van Rotary Oostende ter Streep.
12: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
12: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
21: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
8: Jullie willen het afmaken in Aalst?
13: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
21: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
14: Yeah, I mean it's loud. Fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
21: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond de lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
25: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
27: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school,
2: om te toveren tot fietsstraat.
26: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
3: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
8: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
3: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben George Keters.
6: Ik ben Caroline de Vriend.
7: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
9: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de tourships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
8: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
9: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
8: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
9: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master. Morgenster, een 2-master. En een nieuw schip, die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
8: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
9: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
11: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
8: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
11: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
8: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
11: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
8: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
11: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
8: U kijkt er naar uit?
11: Zeker, u komt toch ook?
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Er lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
13: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
14: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
15: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
12: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
12: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
16: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
8: Jullie willen het afmaken in Aalst?
16: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
17: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
18: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
8: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
18: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
8: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
18: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
8: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
18: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
20: Ik ben David Nassus.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
1: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
21: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
22: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taart namiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij, dus we doen wel nog het een en het ander.
23: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor, Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappijkritiek, Ensor en de maskers.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
24: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
8: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
24: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden.

0: zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
8: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
0: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
8: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
0: Alle Bredense scholen doen mee?
8: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
8: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
1: En info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
0: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
0: Jullie willen het afmaken in Aalst?
10: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
0: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
11: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
13: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
14: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
3: Ja.

0: In Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Breine is Oostende niet, wij zijn niet zo groot. Maar wie weet in de toekomst, met de nieuwe legislatuur, dat er daar misschien wel ruimte voor is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
5: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
4: Wat is dat voor een kunstenfestival?
5: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
5: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het al haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro, ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Antri Dumaré.
7: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
9: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
8: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
9: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
11: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
8: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
11: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meter. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
8: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
11: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkoch. Daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
8: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
11: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
6: Je zit in de Nossebelk.
10: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
6: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
10: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
6: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
10: Het Oostends dialect.
6: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
10: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S morgens om 21:15 en 's avonds om 17:15.
6: Een breiningsge dunne knijker.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
12: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
12: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
8: Jullie willen het afmaken in Aalst?
13: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
14: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
8: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
16: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
8: thema dit jaar is zorgen voor zee.
16: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
8: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
16: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
8: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
16: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
8: U kijkt er naar uit?
16: Zeker, u komt toch ook?
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Marcel van Tilt.
18: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
19: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
20: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat dat haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
22: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
23: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
24: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
8: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
25: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
8: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
25: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
8: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
25: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Hey. Ja.
8: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
25: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Regionieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Ieport werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Nieuwpoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liesbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
9: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
11: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
8: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
11: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
26: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
26: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
8: Jullie willen het afmaken in Aalst?
13: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
14: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
27: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
28: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
29: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
2: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
8: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
2: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
8: Alle Bredense scholen doen mee?
2: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
8: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
2: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Radio Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
4: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het al haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
6: I think what Als has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Als is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van den Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
16: Ik ben Haris Bratanus.
17: Ik ben Christopher Meijer.
18: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
5: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
1: Wat is dat voor een kunstenfestival?
5: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
5: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Regio Nieuws. Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Ieport werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Nieuwpoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kursaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
7: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kursaal Oostende, het Casino Kursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
7: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
17: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
19: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
26: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
1: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
26: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
1: Jullie willen het afmaken in Aalst?
9: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
10: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
11: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
8: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
11: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
8: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
11: Wel, we beginnen eerst met de cruise kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
8: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
11: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Björn Anseeuw.
14: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
20: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
21: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Dasaard de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
2: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
6: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
13: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
22: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
23: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
8: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
24: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
8: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
24: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
8: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
24: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
8: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
24: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
8: U kijkt er naar uit?
24: Ik, zeker, u komt toch ook?
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Nieuwpoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Nieuwpoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
7: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
8: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
17: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
8: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
17: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
8: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
17: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
8: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
17: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
18: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
18: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
1: Jullie willen het afmaken in Aalst?
9: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
10: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken. Dus willen we het permanent verbieden.
14: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
19: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
25: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
26: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
8: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
26: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd

0: Weg achter je Sansevierias maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
1: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
2: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
0: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
3: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
12: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
11: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
12: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
11: Alle Bredense scholen doen mee?
12: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
11: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
12: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
4: En info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
8: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
11: Wat is dat voor een kunstenfestival?
8: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
11: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
8: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten.

0: Uiteraard in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
3: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
4: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
5: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
7: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
7: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
6: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
10: Jullie willen het afmaken in Aalst?
9: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
6: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
11: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
13: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de 4 elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
12: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
13: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
5: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
6: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
18: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
6: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
19: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
3: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het Open Stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
21: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
22: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
23: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
12: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
23: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
12: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
23: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
12: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
23: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. gevlogen. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Ieport werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Nieuwpoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
8: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
24: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Dit is Radio Noordzee.
12: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
26: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
12: thema dit jaar is zorgen voor zee.
26: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
12: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
26: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
12: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
26: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
12: U kijkt er naar uit?
26: Zeker, u komt toch ook?
25: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
7: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
26: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
7: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
26: Jullie willen het afmaken in Aalst?
9: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
0: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
10: Yeah, I mean it's loud. Fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
13: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
14: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
15: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Dit is Radio Noordzee.
26: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
16: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
12: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
16: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
12: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
16: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
12: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
16: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
0: Bedankt voor het gesprek, Mak Eerlis.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de 4e match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
5: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
0: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
17: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk de Grauwe.
19: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Dit is Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
12: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
2: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens malen vernieuwd wordt.
25: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
6: Noordzee regionieuws.
0: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee, dagklapper.
8: Theaterstudio James Insoo speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklopper. Nog een fijne dag.
25: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
22: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
12: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
22: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
12: Alle Bredense scholen doen mee?
22: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
12: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
22: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
24: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
27: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
28: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
7: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
12: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
7: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
12: Jullie willen het afmaken in Aalst?
9: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
0: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
10: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Dit is Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
13: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
12: Wat is dat voor een kunstenfestival?
13: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
12: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
13: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk de Grauwe.
19: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
11: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
5: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. Maar daar waren we met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
0: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
17: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben wij eigenlijk meteen ja gezegd.
4: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
8: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
15: De vestrap is ook het wat doet niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust de hele dag een mix van hoge wolkenvelden en zonneschijn. Er staat een zeebriesje en we krijgen maximaal 28 graden. Tijdens de avond en vannacht is er kans op een kleine onweersbui. Morgen temperaturen rond de 25 graden.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
16: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
12: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
16: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
25: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
0: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Willy Sommers.
22: Ik ben Romina van Horen.
26: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
29: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
30: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
12: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
30: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
12: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
30: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Ostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Ostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
12: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
30: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
12: Veel succes met Ostende voor anker, Hubert Rubbens.
6: Regionaal nieuws en info.
25: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
12: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter streep.
7: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
12: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
7: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
12: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
12: Jullie willen het afmaken in Aalst?
9: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
12: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
10: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
12: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Brede, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zie ik ze staan.
14: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Ostende op de wereldkaart gezet.
22: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
23: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Ostende.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
25: Dit is Radio Noordzee.
12: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
3: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
12: thema dit jaar is zorgen voor zee.
3: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
12: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
3: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
12: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
3: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
12: U kijkt er naar uit?
3: Zeker, u komt toch ook?
2: Nieuws en info aan de kust.
25: Radio
2: Noordzee Regionieuws.
0: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
5: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier, waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
4: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
0: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
8: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Björn Anseeuw.
17: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
19: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
20: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
25: Dit is Radio Noordzee.
12: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
21: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
12: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
21: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
12: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
21: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dan heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
12: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
21: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
0: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
11: Noordzee
0: Regionieuws. Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
7: Noordzee, dagklapper.
15: Theaterstudio James Insoor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
7: Dit is Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
16: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
12: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
16: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd

0: Met de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
1: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
4: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
5: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
4: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
6: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
7: Jullie willen het afmaken in Aalst?
6: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
3: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
8: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
11: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
10: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
11: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
10: Alle Bredense scholen doen mee?
11: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
10: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
11: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
13: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
14: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
15: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier, waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen

0: en er zelf hun bedenkingen rond te maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
2: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
3: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
6: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
7: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
8: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust de hele dag een mix van hoge wolkenvelden en zonneschijn. Er staat een zeebriesje en we krijgen maximaal 28 graden. Tijdens de avond en vannacht is er kans op een kleine onweersbui. Morgen temperaturen rond de 25 graden.
4: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
11: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Gistel en Oudenburg bij aansluiten.
10: Wat is dat voor een kunstenfestival?
11: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
10: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
11: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
16: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de 4 elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
10: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
16: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regionieuws.
1: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter streep.
13: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
14: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
13: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
17: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
10: Jullie willen het afmaken in Aalst?
17: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
18: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Ostende.
20: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
21: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Ostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
22: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Ostende dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Ostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Ostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15.
0: hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
23: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan ik wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
10: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
23: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
10: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
23: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
10: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
23: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
0: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
24: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
25: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en aan een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
0: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
26: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert.
5: luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
7: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
11: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
10: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
12: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
10: thema dit jaar is zorgen voor zee.
12: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
10: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
12: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
10: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
12: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
10: U kijkt er naar uit?
12: Zeker, u komt toch ook?
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
15: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
27: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
15: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee, dagklapper.
28: Theaterstudio James Ensor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
10: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
9: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
10: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
9: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
10: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
9: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
10: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
9: Het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
27: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
16: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
17: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
18: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
27: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
19: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
10: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
19: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
27: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
1: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
10: Jullie willen het afmaken in Aalst?
1: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
27: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
4: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
27: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
21: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
10: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
21: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Björn Amsie.
23: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
24: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
25: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
27: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
26: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
27: In Gistel opende Dasaard de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de playoffs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
29: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
27: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
30: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
27: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
31: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
32: Het gaat over, in feite over het Van Este Genootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
33: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
34: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: Vandaag aan de kust de hele dag een mix van hoge wolkenvelden en zonneschijn. Er staat een zeebriesje en we krijgen maximaal 28 graden. Tijdens de avond en vannacht is er kans op een kleine onweersbui. Morgen temperaturen rond de 25 graden.
3: Dit is Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
0: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
10: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
0: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen, of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk, om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
10: Alle Bredense scholen doen mee?
0: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
10: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
0: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
20: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
27: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hallo, I'm Dario Durda.
7: Ik ben Frank Jongbloed.
8: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
20: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
10: Wat is dat voor een kunstenfestival?
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
10: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
27: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
11: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
10: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
11: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
27: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
1: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
27: Jullie willen het afmaken in Aalst?
1: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
27: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
4: Yeah, I mean it's, you know, it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
27: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
7: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hé. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
12: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor €3 gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
27: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kursaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
13: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kursaal Oostende, het Casino Kursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
27: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
13: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
27: Oostendenaar Ben Weitz schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Weitz.
26: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
27: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
14: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
27: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
15: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
27: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
20: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
17: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Jup, ik zie Alain van Pruitlute.
21: En ik zie ook Alain ook van Pruitlute.
19: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
22: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Deepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
10: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
22: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Veranker.
10: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
22: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkoch. Daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
10: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
22: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
27: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Theaterstudio James Ensor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
4: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
4: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
4: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. Dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
4: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
4: Ik, zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
6: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
7: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van kan uitmaken.
8: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
10: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
11: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
10: Jullie willen het afmaken in Aalst?
11: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
12: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
13: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
4: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
13: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
4: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
13: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, En ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
10: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
13: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat dat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
15: Ik ben Haris Brataneus.
16: Ik ben Christopher Meijer.
17: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
18: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op

0: We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
1: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
0: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
2: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
5: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
6: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
7: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust de hele dag een mix van hoge wolkenvelden en zonneschijn. Er staat een zeebriesje en we krijgen maximaal 28 graden. Tijdens de avond en vannacht is er kans op een kleine onweersbui. Morgen temperaturen rond de 25 graden.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
10: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons frontgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
9: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
10: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
0: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Filip Monsenweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
15: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
9: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
15: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
9: Alle Bredense scholen doen mee?
15: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
9: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
15: Ja, dat is zo

een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
5: Jullie willen het afmaken in Aalst?
4: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
6: Yeah, I mean it's loud. Fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
8: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
9: Oostend op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
10: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
12: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
12: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
12: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
11: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
13: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
14: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
13: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
15: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
13: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
16: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
13: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
18: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Romina van Horen.
20: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
21: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
20: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
22: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het kurszaal Oostende, het casino kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
13: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
22: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: En info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Dit is
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
23: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8 uur vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt de vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
2: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
2: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen, is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
2: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
2: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
3: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
5: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
6: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
24: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
25: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles.
4: Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
4: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
13: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
1: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
3: Jullie willen het afmaken in Aalst?
1: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
13: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
7: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
13: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
8: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
8: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
8: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
8: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
8: Zeker, u komt toch ook?
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
25: Ik ben Gael Bouzin.
26: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
13: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
10: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
13: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
12: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
13: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
14: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
13: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, de Castaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
16: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
17: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Vandaag aan de kust de hele dag een mix van hoge wolkenvelden en zonneschijn. Er staat een zeebriesje en we krijgen maximaal 28 graden. Tijdens de avond en vannacht is er kans op een kleine onweersbui. Morgen temperaturen rond de 25 graden.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
25: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd, en dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
25: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
25: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, En ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
25: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
3: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
13: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
22: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
22: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
23: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
23: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
13: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
1: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
3: Jullie willen het afmaken in Aalst?
1: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
13: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
7: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
13: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
6: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
8: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
9: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten, was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los, dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
18: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
27: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
27: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
27: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
27: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael van Ie.
7: Hallo, ik ben Louise Carton.
8: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
11: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Gistel en Oudenburg bij aansluiten.
10: Wat is dat voor een kunstenfestival?
11: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
10: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
11: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
12: Theaterstudio James Insoo speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kursaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
6: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
10: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
6: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het Kurszaal eind 26, begin 27.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
14: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
15: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het Kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
16: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
17: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
10: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
17: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
10: Jullie willen het afmaken in Aalst?
18: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
19: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
20: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
10: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
20: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diephang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diephang van 2,8 8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
10: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
20: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
10: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
20: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
22: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
23: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
24: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de 4e match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
26: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
27: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
5: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust de hele dag een mix van hoge wolkenvelden en zonneschijn. Er staat een zeebriesje en we krijgen maximaal 28 graden. Tijdens de avond en vannacht is er kans op een kleine onweersbui. Morgen temperaturen rond de 25 graden.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
11: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
8: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
11: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
8: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
11: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. Dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
8: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
11: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
8: U kijkt er naar uit?
11: Zeker, u komt toch ook?
6: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Ieport werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Ieport keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monseweijer.
28: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
29: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
8: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
29: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
8: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
29: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producer.

0: Ik dan soms het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat dat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
5: Jullie willen het afmaken in Aalst?
4: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
6: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Ostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Ostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
8: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
9: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Ostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Ostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
11: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg...

0: weken verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
0: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel. Ja. Liefst wel. Ik denk dat het al haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaree.
8: Hallo, Jaksinek hier, Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
11: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
10: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
11: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
10: Alle Bredense scholen doen mee?
11: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
10: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
11: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Theaterstudio James Insor speelt er vanavond om 8:30 het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Stoffersluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
4: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
4: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours, zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
6: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De box-office wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
7: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
8: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
10: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
10: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
9: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
11: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
3: Jullie willen het afmaken in Aalst?
11: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
9: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
12: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
13: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
13: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het Kurszaal eind 26, begin 27.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
15: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
17: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
18: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
9: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
19: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
9: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
20: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
22: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
23: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vandaag aan de kust de hele dag een mix van hoge wolkenvelden en zonneschijn. Er staat een zeebriesje en we krijgen maximaal 28 graden. Tijdens de avond en vannacht is er kans op een kleine onweersbui. Morgen temperaturen rond de 25 graden.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
24: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
24: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
24: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn de replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
24: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor anker, Hubert Rubbens.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
1: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Sivan Tange.
25: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
26: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
27: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
5: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
28: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
28: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
7: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
28: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
7: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
28: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
7: U kijkt er naar uit?
28: Zeker, u komt toch ook?
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee regionieuws.
11: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
12: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
13: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
12: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
11: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
14: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
7: Jullie willen het afmaken in Aalst?
14: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
11: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
15: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
11: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Oostendse Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid. En er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken. En ik wil dat allemaal in comedy brengen.
29: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan. En vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daar een oplossing te bieden.
30: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
31: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
2: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
7: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
2: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
7: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
2: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hè. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
7: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
2: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
11: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
9: Nieuws en info, Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
18: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier, waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
11: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerken hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
4: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
11: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
5: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
11: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Michael van Ie.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
21: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
7: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
21: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmalen vernieuwd wordt.
6: Nieuws en info aan de kust.
23: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee
11: Regionieuws. Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Noordzee, dagklapper.
24: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
23: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
21: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
7: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
3: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
7: Alle Bredense scholen doen mee?
3: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
3: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
13: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
14: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
15: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
7: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
15: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
11: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
16: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
7: Jullie willen het afmaken in Aalst?
16: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
11: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
20: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
11: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
25: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
7: Wat is dat voor een kunstenfestival?
25: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
25: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
27: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Servaas Buisgaard.
32: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
0: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
11: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
1: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
11: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
2: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
11: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
5: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
9: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
10: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Vandaag aan de kust de hele dag een mix van hoge wolkenvelden en zonneschijn. Er staat een zeebriesje en we krijgen maximaal 28 graden. Tijdens de avond en vannacht is er kans op een kleine onweersbui. Morgen temperaturen rond de 25 graden.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
17: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu na al die jaren is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan. Dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
17: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.

0: RMC Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van I.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
6: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
6: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
6: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
6: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
7: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
1: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
7: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de 4e match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in Aalst gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
1: Jullie willen het afmaken in Aalst?
3: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
8: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Dat is gebeurd op het Paulusspleintje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
10: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
11: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
13: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
1: thema dit jaar is zorgen voor zee.
13: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
13: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
13: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
13: Zeker, u komt toch ook?
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
14: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf in betekenen.

0: Ja, niet zo. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
2: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
10: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
9: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
10: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
9: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
10: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
9: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
10: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
4: Theaterstudio James Enso speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de

0: film Primavera. En dan mag u er vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Stoffersluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklopper. Nog een fijne dag.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
4: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
4: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
6: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
7: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
8: Waar alle Oostenderaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
10: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
10: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
9: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
11: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
3: Jullie willen het afmaken in Aalst?
11: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
9: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
12: Yeah, I mean it's loud. Fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
13: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
13: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
13: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
13: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
15: Ik ben Lut van de Kastelen.
16: Ik ben Patrick Jansen.
17: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
18: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
9: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
19: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
9: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
20: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
22: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
23: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
24: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vandaag aan de kust de hele dag een mix van hoge wolkenvelden en zonneschijn. Er staat een zeebriesje en we krijgen maximaal 28 graden. Tijdens de avond en vannacht is er kans op een kleine onweersbui. Morgen temperaturen rond de 25 graden.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
25: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Gistel en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
25: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
25: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Regionieuws.
9: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kursaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
8: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kursaal Oostende, het Casino Kursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
8: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
10: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
10: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
9: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
11: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
3: Jullie willen het afmaken in Aalst?
11: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
9: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
12: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
13: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
14: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
15: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
16: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Deepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
16: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
16: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkoch. Daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
16: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. daar ook. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
9: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
1: Noordzee regionieuws.
9: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
17: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
9: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
18: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
9: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
19: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
20: Ik ben Patrick de Vit.
21: Ik ben Filip Monsenweijer.
22: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
26: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
26: Ja, Zorgen voor de Zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
26: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
26: Dat was een grapje, maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
26: Zeker, u komt toch ook?
1: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
9: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk. En de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
0: Theaterstudio James Insoor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
4: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
4: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
4: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
4: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
9: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeente weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt. Maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
7: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
8: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven. Omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende. Omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
10: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
11: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
10: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
9: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
23: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
11: Jullie willen het afmaken in Aalst?
23: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
9: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
12: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
24: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
11: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
24: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
27: Ik ben Timmy van Assen.
28: Hallo, I'm Dario Durja.
29: Ik ben Frank Jonbloed.
30: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
17: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
9: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
5: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
9: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
13: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
15: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
16: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vandaag aan de kust de hele dag een mix van hoge wolkenvelden en zonneschijn. Er staat een zeebriesje en we krijgen maximaal 28 graden. Tijdens de avond en vannacht is er kans op een kleine onweersbui. Morgen temperaturen rond de 25 graden.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
18: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
11: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
18: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
11: Alle Bredense scholen doen mee?
18: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
11: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
18: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Joris Polet.
20: Ik ben André Durie.
21: Ik ben Kurt Kluis.
22: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
27: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echthem liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
11: Wat is dat voor een kunstenfestival?
27: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
11: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
27: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
5: Jullie willen het afmaken in Aalst?
4: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
6: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
8: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwing in Oostende.
9: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
10: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
12: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Leuven vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
11: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
12: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het Kurszaal eind 26, begin 27.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
13: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
14: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
13: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
15: Ja, liefst wel. Ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
13: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
16: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
13: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
18: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Romina van Horen.
20: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
21: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
20: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
22: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
11: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
22: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
11: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
22: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog gekocht daar. Kamper kocht is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie. Eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw in de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
11: Dat zijn de replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
22: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, hè, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, hè, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
13: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Theaterstudio James Ensor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
11: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
5: Hier staat een tevreden ambassadeur, ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen... Die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
11: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
5: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
11: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
5: Ja, wel, Er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan en dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer, like dat hier vroeger in de cafés was, zeemansliederen, en dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
4: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
5: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
4: U kijkt er naar uit?
5: Ik, zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We kunnen zeker niet klagen. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
7: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
23: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven.

0: Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
1: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
0: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
4: Jullie willen het afmaken in Aalst?
3: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
2: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
5: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
2: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
8: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
8: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
8: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
8: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Joris Polet.
10: Ik ben André Durie.
11: Ik ben Kurt Kluis.
12: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Noordzee Regionieuws.
2: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en

0: bedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
1: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerken hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
2: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
0: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
3: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog standenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
6: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
7: We zitten Oostendien in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
8: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust de hele dag een mix van hoge wolkenvelden en zonneschijn. Er staat een zeebriesje en we krijgen maximaal 28 graden. Tijdens de avond en vannacht is er kans op een kleine onweersbui. Morgen temperaturen rond de 25 graden.
4: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
11: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
10: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
11: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
4: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gael Bouzin.
15: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee. Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
13: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
10: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
13: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
10: Alle Bredense scholen doen mee?
13: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
10: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
13: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
9: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
14: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
10: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
14: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
16: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
10: Jullie willen het afmaken in Aalst?
16: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
0: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
17: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
19: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
20: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
21: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
2: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
10: Wat is dat voor een kunstenfestival?
2: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
10: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
2: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het al haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxime Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
7: Ik ben Bart Versleus.
8: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
10: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de 4 elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
9: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
10: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Theaterstudio James Ensor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
5: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
4: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
5: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
4: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
5: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
4: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
5: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termen Palace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
7: Daar zijn we wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hans de Zomer en dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
8: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
4: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
4: Jullie willen het afmaken in Aalst?
10: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
11: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
12: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
4: thema dit jaar is zorgen voor zee.
12: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
4: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
12: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
4: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
12: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
4: U kijkt er naar uit?
12: Ik, zeker. U komt toch ook?
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
17: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerken hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
18: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
19: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
20: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
21: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
6: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust de hele dag een mix van hoge wolkenvelden en zonneschijn. Er staat een zeebriesje en we krijgen maximaal 28 graden. Tijdens de avond en vannacht is er kans op een kleine onweersbui. Morgen temperaturen rond de 25 graden.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
22: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
4: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
22: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
4: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
22: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer, kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij.
4: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
22: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk. En de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
25: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
4: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
25: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
5: Jullie willen het afmaken in Aalst?
4: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
6: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
8: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
9: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
10: Want die harnalskroketten in Tostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Ostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Ostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
13: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
12: de kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
13: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen, of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk, om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
12: Alle Bredense scholen doen mee?
13: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
12: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
13: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
14: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
15: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
14: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
16: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
14: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
17: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
14: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
19: Ik ben Haris Bratanus.
20: Ik ben Christopher Meijer.
21: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
22: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Gistel en Oudenburg bij aansluiten.
12: Wat is dat voor een kunstenfestival?
22: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
12: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
22: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
14: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
23: Nieuws en info.
11: Radio Noordzee.
23: Nieuws en info.
0: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Theaterstudio James Insoor speelt er vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
19: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
20: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
19: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
20: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
24: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heel Hart School, School voor Buiten Onderwijs.
25: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
26: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Krommelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de Kalkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
27: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
28: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
27: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
14: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
19: Jullie willen het afmaken in Aalst?
4: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
14: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
6: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
14: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
1: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
19: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
1: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
19: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
1: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkoch. Daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
19: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
1: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
14: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
8: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
14: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
9: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
14: In Gistel opende Dasaard de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
16: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
14: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
10: I think what Als has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Als is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
14: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
12: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
13: In Middelkerk investeert minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
15: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Vandaag aan de kust de hele dag een mix van hoge wolkenvelden en zonneschijn. Er staat een zeebriesje en we krijgen maximaal 28 graden. Tijdens de avond en vannacht is er kans op een kleine onweersbui. Morgen temperaturen rond de 25 graden.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Dit is Radio Noordzee.
19: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker.

0: soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
0: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk, voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
0: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
0: Zeker, u komt toch ook?
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
10: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
10: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
10: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Soul.

0: Man, daar heb ik door Peter Kereman, ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hé. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer, kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hé. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, ja... En ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
0: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat dat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
4: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
1: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
4: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
1: Jullie willen het afmaken in Aalst?
5: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
2: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
6: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
8: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè.
9: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
10: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
11: Well, we werden nog altijd een beetje volkshouden. We werden nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor ME Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
13: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
13: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
14: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: In Gistel opende Dasaard de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
15: Ja, liefst wel. Ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
2: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
16: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
18: Ik ben Haris Bratanus.
19: Ik ben Christopher Meijer.
20: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
21: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
21: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
21: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
21: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
2: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
18: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
19: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
1: Wat is dat voor een kunstenfestival?
19: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
19: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
23: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft en de grootte van onze stad, of liever gezegd de kleinheid van onze stad, zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand en het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
24: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen trainen met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
25: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
1: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
25: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de 4e match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
0: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
1: Jullie willen het afmaken in Aalst?
0: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
2: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
4: Yeah, I mean it's, you know, it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kursaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
5: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de 4 elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kursaal Oostende, het Casino Kursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
5: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostendenaar Ben Weitz schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Weitz.
14: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de 4e match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
15: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
2: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
16: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael van I.
7: Hallo, ik ben Louise Carton.
8: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
6: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
6: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
6: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
6: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
9: Veel succes met Oostende voor anker, Hubert Rubbens.
10: Nieuws en info, Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Noordzee, dagklapper.
18: Theaterstudio James Insoor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
11: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
13: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is. gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst. Die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
13: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
13: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
13: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
13: Zeker, u komt toch ook?
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
20: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
21: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
22: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting noemen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
26: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
1: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
26: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
24: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
0: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
1: Jullie willen het afmaken in Aalst?
0: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
24: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
2: Yeah, I mean it's, you know, it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
24: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
5: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
5: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
5: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
5: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
24: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
15: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
25: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
24: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
27: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
24: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerken hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de 4e match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
28: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
24: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst maar wil vanavond wel winnen.
3: I think what Als has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Als is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
24: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 22:00 PM.
8: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
9: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
10: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen zaterdag enkele wolkenvelden, 's morgens nadien veel zonneschijn. Temperaturen aan de kust rond de 25 graden met een aangenaam zeebriesje.
6: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
11: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
11: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koeka Baulier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
8: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
7: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
8: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
7: Alle Bredense scholen doen mee?
8: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
8: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
7: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
7: Jullie willen het afmaken in Aalst?
10: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
11: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
12: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heilig Hart School, School voor Buiten Onderwijs.
13: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
14: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
15: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Gistel en Oudenburg bij aansluiten.
7: Wat is dat voor een kunstenfestival?
15: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
15: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours, zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
16: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
17: Ja, liefst wel. Ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
18: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
20: Ik ben Lut van de Kastelen.
21: Ik ben Patrick Jansen.
22: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
23: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
23: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
5: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
4: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
5: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8. Meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
4: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
5: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
4: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
5: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op Tas zal die nu ook verdwijnen.
7: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
8: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
9: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
10: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
4: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
10: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
11: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je had niet gemakkelijk in.

0: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
4: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
3: thema dit jaar is zorgen voor zee.
4: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
4: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
4: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
4: Zeker, u komt toch ook?
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
6: Ik ben Lucaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Servaas Buisgaard.
8: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
9: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
10: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en aan een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
0: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
11: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be

0: fired up, and it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
4: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
5: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen zaterdag enkele wolkenvelden. 'S Morgens nadien veel zonneschijn. Temperaturen aan de kust rond de 25 graden met een aangenaam zeebriesje.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
8: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
7: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
8: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
7: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
8: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
7: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
8: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
7: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
7: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
8: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
1: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
8: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
1: Jullie willen het afmaken in Aalst?
9: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
10: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
12: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
13: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
14: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
15: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
15: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
15: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
15: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
16: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de 4e match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
17: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
18: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Marcel van Tilt. Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
20: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
21: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
22: Dit is Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
25: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
24: Wat is dat voor een kunstenfestival?
25: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
24: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
25: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
23: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
26: Theaterstudio James Insoo speelt vanavond om 8:30 het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
24: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
27: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
24: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
27: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
28: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
29: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
30: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. He.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
24: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
24: Jullie willen het afmaken in Aalst?
3: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
4: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
22: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
5: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
24: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
5: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
24: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
5: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
24: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
5: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
22: Iedereen luistert.
6: luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben George Keters.
8: Ik ben Caroline de Vriend.
9: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
10: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
17: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
18: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
12: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hé. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
13: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen zaterdag enkele wolkenvelden, 's morgens nadien veel zonneschijn. Temperaturen aan de kust rond de 25 graden met een aangenaam zeebriesje.
6: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
24: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
14: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
24: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
14: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm, u pikt een concertje mee, u bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord, de Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud en dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
24: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
14: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
24: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
14: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
24: U kijkt er naar uit?
14: Ik, zeker. U komt toch ook?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
7: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
7: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
7: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
7: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
5: Jullie willen het afmaken in Aalst?
4: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
6: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
8: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
9: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
10: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Ostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
12: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
12: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
14: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
13: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
15: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het al haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
13: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
16: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
13: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
21: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
21: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
21: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
21: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Ieport werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Ieport keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
5: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
7: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
6: Wat is dat voor een kunstenfestival?
7: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
6: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
7: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
9: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moeten in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
10: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
11: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
12: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
6: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
12: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
6: Jullie willen het afmaken in Aalst?
13: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
14: Yeah, I mean it's loud. Fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
16: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
16: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Björn Anseeuw.
18: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
19: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
20: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurszaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
21: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
22: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
23: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
25: Het doel van de petitie was om een nieuw zwerfkattenbeleid op te starten.
26: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
27: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende 2 aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen zaterdag enkele wolkenvelden, 's morgens nadien veel zonneschijn. Temperaturen aan de kust rond de 25 graden met een aangenaam zeebriesje.
15: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
2: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
6: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
2: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
6: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
2: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
6: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
2: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam.

0: Het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
1: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
7: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
8: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
8: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
8: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
8: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
8: Ik, zeker, u komt toch ook?
3: Radio Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
1: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen geholpen door de Japanse tuin.

0: tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
3: Jullie willen het afmaken in Aalst?
2: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
4: Yeah, I mean it's loud. Fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
7: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
8: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
7: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
9: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
11: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
11: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
11: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer, kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
3: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
11: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
10: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
5: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regionieuws.
10: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
12: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
10: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
13: Ja, liefst wel. Ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en aan een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
10: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
14: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
19: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
19: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmalen vernieuwd wordt.
5: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
5: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
16: Theaterstudio James Insor speelt er vanavond om 8:30 het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklopper. Nog een fijne dag.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
17: Dat is eigenlijk project Klimaat. En daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
17: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
17: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
17: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
21: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
22: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
23: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
23: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
10: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
0: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
10: Jullie willen het afmaken in Aalst?
0: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
10: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
2: Yeah, I mean it's, you know, it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
6: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
6: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
6: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Tineke van Halemees.
25: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Frank Dierkens.
27: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
12: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
10: In Gistel opende Dasaard de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
13: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
10: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
14: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
28: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
29: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten er zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
30: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
31: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was ik wel plezant. Maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen zaterdag enkele wolkenvelden, 's morgens nadien veel zonneschijn. Temperaturen aan de kust rond de 25 graden met een aangenaam zeebriesje.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
1: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
1: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het Kurszaal eind 26, begin 27.
4: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
10: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
9: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
15: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
15: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
15: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
15: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip, is volledig hersteld, is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
10: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
0: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
0: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
10: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
10: Jullie willen het afmaken in Aalst?
2: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
10: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
6: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
17: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
18: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 7:15. Hier bij Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
14: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
3: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
14: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
14: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
14: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
14: Zeker, u komt toch ook?
19: Nieuws en info. Radio Noordzee.
20: Noordzee Regionieuws.
21: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
22: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
21: In Gistel opende Dasaard de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerken hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
23: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
21: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
24: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
21: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
26: Ik ben Michael van Nieuw.
1: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
11: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
11: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
11: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
11: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
21: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Theaterstudio James Ensor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
5: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
4: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
5: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens malen vernieuwd wordt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
7: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
8: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
9: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Niepoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
10: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
4: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
10: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
11: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
4: Jullie willen het afmaken in Aalst?
11: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
12: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
13: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
4: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
13: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
4: Alle Bredense scholen doen mee?
13: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
4: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
13: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Marcel van Tilt.
15: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
16: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
17: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
18: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerken hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
19: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
20: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
22: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
23: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
24: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet me stoen met deze marchandise aan deze been.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen zaterdag enkele wolkenvelden, 's morgens nadien veel zonneschijn. Temperaturen aan de kust rond de 25 graden met een aangenaam zeebriesje.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
3: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
4: Wat is dat voor een kunstenfestival?
3: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
3: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours, zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
6: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. De, voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
7: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kursaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
8: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu na al die jaren is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kursaal Oostende, het Casino Kursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
4: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
8: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
10: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
4: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
10: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
1: Jullie willen het afmaken in Aalst?
9: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
11: Yeah, I mean it's, you know, it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
13: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 72. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
14: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent...

0: meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
0: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
0: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
8: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
11: Hier staat een tevreden ambassadeur, ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall

0: Tips, de historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk, maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
0: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
0: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
0: Zeker, u komt toch ook?
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
5: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
6: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
6: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
6: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
6: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
4: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
8: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
9: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
10: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
11: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
1: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
11: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
4: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
12: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
1: Jullie willen het afmaken in Aalst?
12: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
4: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
13: Yeah, I mean it's loud. Fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
14: We zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
14: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
16: Ik ben David Nassus.
17: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
18: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
19: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
4: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
20: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het al haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
4: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
21: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Oostendse Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid. En er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken. En ik wil dat allemaal in comedy brengen.
14: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan. En vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
22: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
23: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen zaterdag enkele wolkenvelden, 's morgens nadien veel zonneschijn. Temperaturen aan de kust rond de 25 graden met een aangenaam zeebriesje.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
24: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
24: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
24: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
24: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes. Radio
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
25: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
1: Wat is dat voor een kunstenfestival?
25: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
25: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
11: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
1: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
11: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
4: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
12: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
1: Jullie willen het afmaken in Aalst?
12: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
4: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
13: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
9: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
10: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Beulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu, we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
15: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een Anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
17: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
17: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostendenaar Ben Weitz schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Weitz.
19: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
4: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
7: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
4: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
14: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Natasja Waldman.
20: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
21: Ik ben Joke Doodlewoman.
22: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
26: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
26: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
26: Wel, we beginnen eerst met de cruise kaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master. Morgenster, een 2-master. En een nieuw schip, die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
26: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
4: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee
4: Regionieuws. Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
0: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Stoffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
6: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
6: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
6: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
6: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
6: Ik, zeker, u komt toch ook?
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
16: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van €2,5 miljoen aan de VZW, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
23: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
25: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles.
5: Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
1: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
5: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
24: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
1: Jullie willen het afmaken in Aalst?
9: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
24: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
10: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
24: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
11: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
11: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
11: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
11: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
24: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
13: Jup, ik zie Alain van Pruutluten.
14: En ik zie ook Alain, ook van Pruutluten.
13: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
24: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
15: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
24: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
17: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het al haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
24: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
19: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
24: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
27: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
28: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
29: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
28: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen zaterdag enkele wolkenvelden, 's morgens nadien veel zonneschijn. Temperaturen aan de kust rond de 25 graden met een aangenaam zeebriesje.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
30: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
30: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
24: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Ieport werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Nieuwpoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
4: Dat is eigenlijk project Klimaat. En daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
4: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen, of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk, om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
4: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
4: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
24: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
5: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
1: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
5: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
24: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
1: Jullie willen het afmaken in Aalst?
9: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
24: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
10: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
24: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
6: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
16: Lieve echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
18: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers bezoekers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
11: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
1: Wat is dat voor een kunstenfestival?
11: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
11: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kursaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
10: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de 4 elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kursaal Oostende, het Casino Kursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
9: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
10: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Ieport werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Nieuwpoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
4: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
4: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
4: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
4: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostends vertaald betekent dit in feite, ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
6: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
7: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goochelaar verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
8: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
8: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het

0: gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de 4e match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
1: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
0: Jullie willen het afmaken in Aalst?
1: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
0: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
2: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
0: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
6: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
5: thema dit jaar is zorgen voor zee.
6: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
5: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
6: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
5: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
6: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
5: U kijkt er naar uit?
6: Zeker, u komt toch ook?
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
8: Ik ben Patrick de Vit.
9: Ik ben Philippe Monseweijer.
10: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
0: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
11: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
8: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
0: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
12: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
14: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
15: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen zaterdag enkele wolkenvelden, 's morgens nadien veel zonneschijn. Temperaturen aan de kust rond de 25 graden met een aangenaam zeebriesje.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
16: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd, en dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
5: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
16: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
5: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
16: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dan heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
5: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
16: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
0: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
0: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
17: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
19: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
5: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
19: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
3: Nieuws en info. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
20: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
5: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
20: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
1: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
5: Jullie willen het afmaken in Aalst?
1: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
0: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
2: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
22: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
23: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend
18: gestemd hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen, maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
6: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers en zowel Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers en vandaar dat we een samenwerking doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
7: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
5: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
7: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
5: Alle Bredense scholen doen mee?
7: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
5: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
7: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
11: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de 4e match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
8: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. Maar daar waren we met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
0: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst maar wil vanavond wel winnen.
9: I think what Alex has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Alex is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Michael van Ie.
12: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
24: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
5: Wat is dat voor een kunstenfestival?
24: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
5: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
24: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
25: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
26: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
5: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
26: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
27: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
14: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
28: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
27: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
1: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
5: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
1: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
5: Jullie willen het afmaken in Aalst?
10: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
0: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
2: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het programma voor Ostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Ostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
12: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Ostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Ostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
5: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
12: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Ostende-Franker.
5: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
12: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Ostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Ostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkoch. Daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
5: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
12: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
11: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerken hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
8: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
0: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
9: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
19: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
20: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
21: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen zaterdag enkele wolkenvelden, 's morgens nadien veel zonneschijn. Temperaturen aan de kust rond de 25 graden met een aangenaam zeebriesje.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
22: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
5: thema dit jaar is zorgen voor zee.
22: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
5: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
22: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
5: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
22: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
5: U kijkt er naar uit?
22: Zeker, u komt toch ook?
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Poret.
7: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
7: Well, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
5: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
7: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
5: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
7: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij.
5: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
7: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms, het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat dat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
0: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
5: Jullie willen het afmaken in Aalst?
4: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
6: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
8: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
9: Het culinaire luik van Ostende is voor Ostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Ostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Ostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
11: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
11: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
12: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
13: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
12: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
14: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
12: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
15: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
12: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Joris Polet.
17: Ik ben André Durie.
18: Ik ben Kurt Kluis.
19: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
20: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
20: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
20: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
20: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Theaterstudio James Ensor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
5: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
4: Wat is dat voor een kunstenfestival?
5: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
5: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
7: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
8: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
4: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
4: Jullie willen het afmaken in Aalst?
10: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
11: Yeah, I mean it's loud. Fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
12: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
12: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren.

0: Kunstenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
1: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
2: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
0: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
3: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
6: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
7: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen zaterdag enkele wolkenvelden, 's morgens nadien veel zonneschijn. Temperaturen aan de kust rond de 25 graden met een aangenaam zeebriesje.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
10: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
9: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
10: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
9: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
10: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
9: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
10: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is.

0: door de Fransen, hè, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, hè, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
1: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Polet.
6: Ik ben André Durie.
7: Ik ben Kurt Kluis.
8: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
11: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
10: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
11: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
10: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
11: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
10: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
11: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
10: U kijkt er naar uit?
11: Zeker, u komt toch ook?
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
6: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
7: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
6: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
12: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in Aalst gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
10: Jullie willen het afmaken in Aalst?
12: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
13: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
15: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
16: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
17: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
18: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
10: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
18: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
10: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
18: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat, uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
10: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
18: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
4: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
19: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Dasaard de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerken hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de 4e match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
20: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
21: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Willy Sommers.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
25: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
0: Well, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
10: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
0: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt. Radio
2: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee
1: Regionieuws. Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Theaterstudio James Insoor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
5: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
10: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
5: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
10: Alle Bredense scholen doen mee?
5: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
10: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
5: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En dan naderhand in de Grote Post nu, hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Alle jaar en tot 2 jaar op voorhand.
23: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
26: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
27: Want met Vrede Stadsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
6: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
7: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
6: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
11: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
1: Jullie willen het afmaken in Aalst?
11: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
12: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
14: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
7: Wat is dat voor een kunstenfestival?
14: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
14: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
16: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
29: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
19: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerken hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
20: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
21: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 30, 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
4: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
5: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
10: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. En sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen zaterdag enkele wolkenvelden, 's morgens nadien veel zonneschijn. Temperaturen aan de kust rond de 25 graden met een aangenaam zeebriesje.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
17: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
18: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
17: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
18: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
24: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
25: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
30: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
31: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
17: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
31: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen, is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8. Meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
17: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
31: Wel, we beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie. Eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En wat dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
17: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
31: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
17: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
2: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
17: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
7: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
17: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
7: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
17: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
8: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
17: Jullie willen het afmaken in Aalst?
8: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
17: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
11: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
17: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
14: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
15: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
16: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
23: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelde en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
17: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
3: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
17: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
3: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
17: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
3: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke chanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
17: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
3: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
17: U kijkt er naar uit?
3: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Weitz schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Weitz.
4: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier, waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Dasaard de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
5: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
6: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
13: Ik ben David Nassus.
18: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeure.
19: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
17: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
20: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
17: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
20: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
17: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
20: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
17: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
20: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Theaterstudio James Ensor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt dat in?
5: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
4: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
5: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens maar vernieuwd wordt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, om Bredene te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
7: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
8: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
4: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
4: Jullie willen het afmaken in Aalst?
10: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
11: Yeah, I mean it's, you know, it's loud, you know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
12: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
4: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
12: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
4: Alle Bredense scholen doen mee?
12: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
4: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
12: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Björn Anseeuw. Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
16: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Dasaard de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerken hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
17: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
18: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
20: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
21: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
22: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen zaterdag enkele wolkenvelden, 's morgens nadien veel zonneschijn. Temperaturen aan de kust rond de 25 graden met een aangenaam zeebriesje.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
5: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
4: Wat is dat voor een kunstenfestival?
5: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
5: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
26: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
5: Jullie willen het afmaken in Aalst?
4: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
6: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
8: De drie scholengroepen van Oostende die mochten 1 school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heel Hart School, School voor Buiten Onderwijs.
9: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de 5e hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
10: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Krommelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Ostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
12: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu

0: Nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
0: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
0: Wel, we beginnen eerst met de cruise kai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
0: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor anker, Hubert Rubbens.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
6: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
7: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
2: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
8: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben George Keters.
10: Ik ben Caroline de Vriend.
11: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
12: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij ja, die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
12: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
12: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
12: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
12: Zeker, u komt toch ook?
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee
2: Regionieuws. Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
13: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8 uur vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
14: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten. Dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen. Dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
14: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
14: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
14: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond. En dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
16: Zeker, ik hou heel erg van Oostende. En ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
17: Merci Hannes supporters, dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
18: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
19: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
1: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
19: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
20: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
1: Jullie willen het afmaken in Aalst?
20: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
2: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
0: Yeah, I mean it's, you know, it's loud, you know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
21: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
21: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Marcel van Tilt.
23: Ik ben Benny Proots en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
24: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
25: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
6: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: In Gistel opende Dasaard de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
7: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en aan een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
2: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
8: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
27: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
18: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
28: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen zaterdag enkele wolkenvelden, 's morgens nadien veel zonneschijn. Temperaturen aan de kust rond de 25 graden met een aangenaam zeebriesje.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
4: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
4: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
4: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
4: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
9: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
10: Noordzee regionieuws.
2: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
12: Ik ben David Nasus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
12: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
1: Wat is dat voor een kunstenfestival?
12: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
12: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
15: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
1: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
15: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
20: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
1: Jullie willen het afmaken in Aalst?
20: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
2: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
0: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
18: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
17: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
19: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu na al die jaren is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan. Dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
19: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
6: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: In Gistel opende Dasaard de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
7: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
2: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
8: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
23: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Servaas Buisgaard.
25: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
26: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
26: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
26: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkoch. Daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
26: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Theaterstudio James Ensor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Obroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
4: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
4: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
4: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke chanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
4: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
4: Ik, zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
6: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben, die iets Oostende bijgebracht hebben.
7: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
8: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
4: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
8: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in Aalst gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
4: Jullie willen het afmaken in Aalst?
9: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
10: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
11: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dan om The Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Ostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
4: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
11: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
4: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
11: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hè. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij.
4: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
11: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
16: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerken hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
17: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
18: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
20: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende. Zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
21: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is. De strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
22: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Hey, dat is een schitterend culinair lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen zaterdag enkele wolkenvelden, 's morgens nadien veel zonneschijn. Temperaturen aan de kust rond de 25 graden met een aangenaam zeebriesje.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
24: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
23: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
24: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
5: Dat is eigenlijk project Klimaat. En daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
23: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
5: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
23: Alle Bredense scholen doen mee?
5: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
23: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
5: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
5: Jullie willen het afmaken in Aalst?
4: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
6: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
8: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
9: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
10: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
11: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Ostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Ostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
13: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Gistel en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
13: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de groene.

0: toestand Severias maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
1: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
2: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
0: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
3: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Maaike van Eno, beter bekend als Doge.
6: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Servaas Buisgaard.
8: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
10: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
9: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
10: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Theaterstudio James Ensor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Stoffersluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt.

0: gebeurt in de regio.
1: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
2: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Deepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
2: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
2: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de kamperkoop. Daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
2: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
5: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
6: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
7: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
8: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
1: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
8: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de 4e match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
1: Jullie willen het afmaken in Aalst?
9: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
0: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
10: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
12: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
12: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
12: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
12: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
12: Zeker, u komt toch ook?
3: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben George Keters.
14: Ik ben Caroline de Vriend.
15: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
13: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
16: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
0: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
17: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
18: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
19: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen zaterdag enkele wolkenvelden, 's morgens nadien veel zonneschijn. Temperaturen aan de kust rond de 25 graden met een aangenaam zeebriesje.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostendenaar Ben Weitz schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Weitz.
13: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: In Gistel opende DasArt de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
16: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
0: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
17: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Glenn Dangro.
21: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Antri Dumaré.
23: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
24: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, je wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
24: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens malen vernieuwd wordt.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
0: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
6: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
6: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
6: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één grote thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
6: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
22: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
25: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
26: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
27: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
1: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
27: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
1: Jullie willen het afmaken in Aalst?
5: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
0: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
8: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
10: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
1: Wat is dat voor een kunstenfestival?
10: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
10: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
14: Ik ben Carolien de Vriend.
15: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
13: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
16: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
0: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
17: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
28: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
29: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
30: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
31: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd.
2: Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
2: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het Kurzaal eind 26, begin 27.
9: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
13: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
1: Wat mogen de mensen verwachten?
13: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
13: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
1: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
13: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
1: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
13: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
0: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
5: Jullie willen het afmaken in Aalst?
4: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
6: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
8: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
9: Dus het is de Drieluik en het douanegebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Ostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 20:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: Binnenkort Ostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Ostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
12: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
11: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
12: Ja, Zorgen voor de Zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
11: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
12: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
11: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
12: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
11: U kijkt er naar uit?
12: Ik, zeker. U komt toch ook?

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
11: Well, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
10: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
11: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
10: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
11: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
10: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
11: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
7: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
12: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
10: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
12: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
14: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
15: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje en dus bewust gekozen voor de dorpslinde als school.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
16: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
10: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
16: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
17: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
10: Jullie willen het afmaken in Aalst?
17: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
18: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
19: Dat is eigenlijk project Klimaat. En daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
19: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
19: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
19: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. Maar daar waren we met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
25: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
26: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
27: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
28: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Gistel en Oudenburg bij aansluiten.
10: Wat is dat voor een kunstenfestival?
28: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
10: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
28: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
5: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
10: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
5: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
6: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
10: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
6: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
17: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
10: Jullie willen het afmaken in Aalst?
17: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
18: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Chambredot is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken.

0: erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
4: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
4: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
4: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
4: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
4: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
0: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Oostendenaar Ben Wuits schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sanseverias maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
4: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de 4e match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
5: Ja, liefst wel. Ik denk dat

0: haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
2: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
10: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
9: thema dit jaar is zorgen voor zee.
10: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
9: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
10: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
9: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
10: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
9: U kijkt er naar uit?
10: Zeker, u komt toch ook?
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
11: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
9: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
11: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
9: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
11: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
9: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
11: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
12: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
13: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
14: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
9: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
14: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
15: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
9: Jullie willen het afmaken in Aalst?
15: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
16: Yeah, I mean it's, you know, it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
6: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
9: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
6: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Nina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
21: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
0: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
2: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
22: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
23: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
24: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
18: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
9: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
18: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
9: Alle Bredense scholen doen mee?
18: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
9: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
18: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
4: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
9: Wat is dat voor een kunstenfestival?
4: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
9: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
4: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
5: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
9: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
5: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
15: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
9: Jullie willen het afmaken in Aalst?
15: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
16: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20.
20: 20 jaar.
10: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
11: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
21: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
12: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
9: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
12: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Oostendenaar Ben Weitz schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Weitz.
21: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
0: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst maar wil vanavond wel winnen.
2: I think what Alts has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Alts is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
7: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Filip Monsenweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
21: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
9: Wat mogen de mensen verwachten?
21: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
9: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
21: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
9: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
21: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkennen er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
9: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
21: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
4: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
3: thema dit jaar is zorgen voor zee.
4: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
4: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
4: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
4: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen: Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
6: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
7: Met groot resultaat. We hebben twee heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
8: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
3: Jullie willen het afmaken in Aalst?
10: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
11: Yeah, I mean it's loud. Fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
12: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
12: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
12: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dan heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
12: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
15: Ik ben Nina Batti.
16: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
17: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
14: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
15: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
18: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
20: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
21: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
22: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
23: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
23: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
24: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
24: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
24: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
24: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
4: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
4: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
3: Jullie willen het afmaken in Aalst?
10: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
11: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
6: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
7: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen, daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
8: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
8: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
8: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Oren.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
8: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kursaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
10: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kursaal Oostende, het Casino Kursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
9: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
10: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Ben Wijts, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sansevierias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
2: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, Omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
9: Wat mogen de mensen verwachten?
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
9: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
2: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
9: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
2: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkennen er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
9: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
2: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
12: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds

0: Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
1: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
2: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
1: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
4: Jullie willen het afmaken in Aalst?
3: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
0: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
5: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
0: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
9: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
8: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
9: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
8: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
9: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
8: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
9: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
8: U kijkt er naar uit?
9: Zeker, u komt toch ook?
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.

0: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
4: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
2: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
5: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
7: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
8: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mak Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
11: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mak Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
10: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
11: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
10: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
11: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij.
10: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
11: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms, het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat dat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk. En de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Ieport werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Ieport keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
12: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
10: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
12: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
1: Regionieuws.
2: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
13: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
10: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
13: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
14: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
10: Jullie willen het afmaken in Aalst?
14: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
2: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
15: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
17: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
18: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
19: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
20: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
10: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
20: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
10: Alle Bredense scholen doen mee?
20: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
10: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
20: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: In Gistel opende Dasaard de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de 4e match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
4: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
2: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
5: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
21: Ik ben David Nassus.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
21: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
10: Wat is dat voor een kunstenfestival?
21: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
10: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
21: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk. En de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Ieport werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Ieport keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
24: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
10: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
24: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
26: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
27: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
28: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
29: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles.
6: Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
10: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
6: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
7: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
10: Jullie willen het afmaken in Aalst?
7: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
2: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
8: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
2: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
3: Wel, eerst en vooral op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
10: Wat mogen de mensen verwachten?
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
10: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
3: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
10: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
3: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
10: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
3: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
2: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostendenaar Ben Wuits schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sanseverias maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier, waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
4: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
2: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
5: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
13: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
15: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
16: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegse en de gemeenschap rond het kroegse in de standen teweeg gebracht heeft.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
17: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
10: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
17: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
10: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
17: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
10: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
17: Dat was een grapje, maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
10: U kijkt er naar uit.
17: Zeker, u komt toch ook?
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mak Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
0: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mak Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
10: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
0: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
10: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
0: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
10: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
0: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
18: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
10: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
18: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de 4e match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
7: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
10: Jullie willen het afmaken in Aalst?
7: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
2: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
8: Yeah, I mean it's loud. Fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
20: Maar Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
21: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
22: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
23: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
10: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
23: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.
1: Nieuws en info. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostendenaar Ben Weitz schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Weitz.
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerken hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
4: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
2: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
5: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
21: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
10: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
21: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
10: Alle Bredense scholen doen mee?
21: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
10: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
21: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
4: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
4: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
4: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
6: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
7: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal. Heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breden, De Haan. Al die jongeren zijn welkom.
8: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de 4e match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
3: Jullie willen het afmaken in Aalst?
10: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
11: Yeah, I mean it's loud. Fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
12: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de 4 elementen op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al al die jaren is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
12: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het Kurszaal eind 26, begin 27.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
17: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Dasaard de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
18: Ja, liefst wel. Ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
19: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
20: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
21: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wijts, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sansevierias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
17: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
17: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
17: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
17: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
17: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk. En de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
4: Hier staat een tevreden ambassadeur, ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen... Die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is. Gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst. Die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
4: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk,

0: Bertje mee, je bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord, de Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud en dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
0: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
0: Ik, zeker. U komt toch ook?
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
5: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
1: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
5: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
4: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
6: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
1: Jullie willen het afmaken in Aalst?
6: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
4: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
7: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben we met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
9: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
10: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen dat we hebben en we mogen tonen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de parkingtour 2026.

0: komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
4: Well, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
4: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
4: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
4: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
0: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
0: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
5: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: In Gistel opende Dasaard de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de 4e match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
6: Ja, liefst wel. Ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
0: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
7: I think what Als has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Als is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben George Keters.
9: Ik ben Carolien de Vriend.
10: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
11: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
11: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
12: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
12: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
12: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
12: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
14: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verhongerde Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
11: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
15: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles.
9: Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
15: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
3: Jullie willen het afmaken in Aalst?
15: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
0: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
16: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
0: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
14: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
14: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
14: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
18: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
20: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
5: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: In Gistel opende Dasaard de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
6: Ja, liefst wel. Ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
0: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
7: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
21: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester en Schepencollege, zodat we dat volgend jaar onze 11e editie terug van start krijgen.
22: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
23: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
24: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
24: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Ieport werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Nieuwpoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
5: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
5: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
5: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
5: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
0: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
15: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
3: Jullie willen het afmaken in Aalst?
15: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
0: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
16: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Oostendse Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid. En er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken. En ik wil dat allemaal in comedy brengen.
10: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan. En vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daar een oplossing te bieden.
11: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
12: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emetonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 7:15. Hier bij Radio Noordzee.
13: dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
14: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
14: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tallships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
14: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
14: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
14: Zeker, u komt toch ook? Radio
13: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regionieuws.
0: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
5: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: In Gistel opende Dasaard de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
6: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. Maar daar waren we met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
0: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
7: I think what Als has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Als is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
17: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mak Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
18: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mak Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
18: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
18: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
3: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
18: Wel, het is zo, als je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
3: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
13: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk. En de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
10: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
10: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
13: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Ja, het is zo dat we nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
9: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
20: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
21: De acties van de groep de Stoten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
14: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
15: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
14: Jullie willen het afmaken in Aalst?
15: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
0: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
16: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
22: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
22: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
22: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
22: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
25: Ik ben Timmy van Assen.
26: Hello, I'm Dario Dörja.
27: Ik ben Frank Jonbloed.
28: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
13: Noordzee Regionieuws.
0: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
5: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
0: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
1: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
0: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
6: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
26: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
8: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
11: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
12: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Gistel en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
12: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
12: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
13: Noordzee Regionieuws.
0: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
24: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
24: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
5: Jullie willen het afmaken in Aalst?
4: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
6: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
8: Ja, het is schoon. Ik kan een mentaal in de rekje. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
9: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Ostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
12: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
11: Wat mogen de mensen verwachten?
12: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
11: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
12: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
11: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
12: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
11: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
12: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
5: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
5: Oostendenaar Ben Wuits schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
12: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
5: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de 4e match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
13: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
5: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
14: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monseweijer.
18: Ik ben Nicole Vijveren en luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
19: Hier staat een tevreden ambassadeur, ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
11: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
19: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
11: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
19: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen. Dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan in...

0: tropische info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Ieport werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Nieuwpoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
4: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
4: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
4: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dan heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
4: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
6: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
7: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, want die was er echt wel heel triestig over.
8: Inderdaad, dat is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want

0: Daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de 4e match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
3: Jullie willen het afmaken in Aalst?
2: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
4: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
8: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
7: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
8: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Marcel van Tilt.
10: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
11: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
12: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wuits.
13: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerken hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de 4e match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
14: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
15: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
17: dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
18: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
19: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
20: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
7: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
20: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
7: Alle Bredense scholen doen mee?
20: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
20: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Ieport werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Nieuwpoort keurde een budget van €35.000 goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
21: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
7: Wat is dat voor een kunstenfestival?
21: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
21: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
5: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
0: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
7: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
0: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
7: Jullie willen het afmaken in Aalst?
2: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
4: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
22: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
23: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stukken, de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot Fietsstraat.
24: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
25: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
25: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regionieuws.
1: Oostendenaar Ben Weitz schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Weitz.
13: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier, waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerken hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
8: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
15: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
13: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
7: Wat mogen de mensen verwachten?
13: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
7: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
13: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
7: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
13: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkennen er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
7: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
13: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
4: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
4: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
4: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
4: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
4: Ik, zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
6: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
7: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
8: Ja, het zeitje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter streep.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
3: Jullie willen het afmaken in Aalst?
10: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
11: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
12: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
12: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
12: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
3: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
12: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jos Keters.
14: Ik ben Caroline de Vriend.
15: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
14: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
15: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
16: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
17: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
7: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
18: Ja, er blijft nu 1 artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de hele zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
19: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
19: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
20: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
20: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen, of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk, om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
20: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
20: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes. Radio
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
21: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
21: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
3: Jullie willen het afmaken in Aalst?
10: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
11: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
23: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
24: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
25: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
8: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
8: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
8: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
5: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
12: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de playoffs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
15: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
16: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaré.
26: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
27: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
27: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
5: Dichtbij
0: wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
12: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
12: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
12: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
12: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
12: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
14: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
17: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
18: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Oostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
19: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
19: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
1: Jullie willen het afmaken in Aalst?
10: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
11: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Obroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
21: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
21: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
21: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. Dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
21: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
21: Zeker, u komt toch ook?
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Matthijven.
23: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
24: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kort verhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
12: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
4: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
8: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
13: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
15: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
16: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief

0: Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
0: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
0: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
0: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk. En de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
5: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
5: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.

0: Oostendse Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Oostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgel.

0: muziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
3: Jullie willen het afmaken in Aalst?
2: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
4: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
7: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
8: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
9: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
12: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
11: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
12: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
11: Alle Bredense scholen doen mee?
12: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
11: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
12: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
13: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
14: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
13: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
15: Ja, liefst wel. Ja. Liefst wel. Ik denk dat het al haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
13: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
16: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
13: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
18: Ik ben Lut van de Kastelen.
19: Ik ben Patrick Jansen.
20: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
21: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Gistel en Oudenburg bij aansluiten.
11: Wat is dat voor een kunstenfestival?
21: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
11: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
21: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
5: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
13: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Noordzee Regio Nieuws.
22: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
0: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
22: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
23: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
24: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons frontgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
11: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
24: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
4: Hier staat een tevreden ambassadeur, ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij... die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Het thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
4: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
4: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
4: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
4: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
6: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
7: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
8: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
9: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
10: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
10: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael Van Nie.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
15: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
13: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
16: De Cursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
17: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: In het Oostends dialect vermoed ik dat wij het vandaag een beetje culinair gaan houden, Roland. Mm-hmm. Spettersausen, is dat saus?
19: Ja, spettersausen. Ja, je kunt het misschien een saus noemen, maar het betekent geen eenvoudig weg. Gesmolten boter die een klein beetje bruin geworden is. Spettersausen hoort bij een ouderwets gerecht dat men noemt butter in de pitjes. Wat moet men dan hebben? Men moet een puree hebben. Ja, stamppot. En daar legt men dan gekookte eieren op, die men kan smeieren. Nog zo'n mooi woord, smeieren te horen met de patatjes. En dan moet men toch ergens in het midden een putje maken. En dan kan men de cheesende, hete, kissende, zegt men in het Nederlands, de cheesende butter, gesmolten butter, ja, daarin gieten. En dat is een heel lekker gerecht.
18: Ja, en die boter die je erin giet, dat noem je spettersaus.
19: Ja, dus de lichtjes gebruinde, geelbruine boter noemt men spettersaus. Want dat spettert, dat cheest.
18: Smakelijk, bedankt.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
20: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
20: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens maar vernieuwd wordt.
21: Nieuws en info. Nee. We zijn info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De Raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De vierde verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Tineke van Hallemees.
23: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Frank Dierkens.
25: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
4: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
5: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
4: Ja, Zorgen voor de Zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
5: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
4: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
5: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
4: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
5: U kijkt er naar uit?
4: Zeker, u komt toch ook?
6: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
7: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
8: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook hitsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
5: Er is ook een expo toegankelijk.
8: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
7: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
26: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
27: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen
9: instappen. Dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
10: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
13: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
13: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
13: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
13: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkennen er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
13: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
12: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
11: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
11: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
15: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
14: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Maxim Dong.
17: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versluis.
19: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
13: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte, met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
13: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
13: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
13: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkennen er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
13: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
14: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
11: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
14: De Raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De vierde verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
4: Hier staat een tevreden ambassadeur, ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie. omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
5: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
4: Ja, Zorgen voor de Zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
5: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
4: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
5: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
4: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
5: U kijkt er naar uit?
4: Zeker, u komt toch ook?
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
16: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
18: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
20: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
22: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook hitsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
5: Er is ook een expo toegankelijk.
22: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
21: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij De Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
7: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
7: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
7: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
7: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
21: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
23: Ik ben Patrick de Vit.
24: Ik ben Philippe Monseweijer.
25: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
21: Aan strandpost 1 in Bredene werd de nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
15: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
21: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van €125.000. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken. Dus willen we het permanent verbieden.
12: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
13: Om te beginnen, op vraag ook van de carnavalisten, zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
17: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
19: Linda Dont, gids bij Lange Nelle. De Crystal Ship is een belangrijk evenement in Oostende. Wat kunt u ons daarover vertellen?
26: Wel, de Crystal Ship is de naam van een culturele organisatie die gespecialiseerd is in wat wij noemen kunst in de publieke ruimte. De curator is Björn van Poeken. Hij is naast curator ook productiemanager en hij vertegenwoordigt de lokale en de internationale kunstenaars. Hij zet elk jaar meer dan 20 street art en andere projecten op en hij organiseert ook een eigen kunstenfestival. Hij is dus heel goed ingeburgerd in de wereld van kunstenaars die ook actief zijn als street artist. Vanwaar die naam? Bij het oprichten van de organisatie zocht hij naar een originele naam en hij vond die in een nummertje van The Doors. Enkele jaren geleden werd hij aangesproken door de stad Oostende om met mede-organisator Toerisme Oostende een street art festival samen te stellen. Hij staat in voor de contacten met de kunstenaars en de selectie en hij houdt ook rekening met hun technische en creatieve capaciteiten. Want de kunstenaars moeten de curator kunnen overtuigen, ook met hun idee. De Crystal Ship heeft al heel wat internationaal bekende kunstenaars naar Oostende gebracht en veel artikels in gespecialiseerde bladen zijn zeer lovend. Mede-organisator is Toerisme Oostende en Toerisme Oostende zorgt voor de uitwerking van het festival, laten we zeggen van het evenement, dat ook andere zaken omvat, onder andere een symposium, lezingen, een debat over het belang om de kunst dus terug te brengen naar het volk, dus in de straat. Belangrijk was ook de draagkracht van de Oostendenaren en van de verschillende wijken. Men moest op zoek gaan naar verschillende locaties, geschikte locaties, afspraken maken met de eigenaars, contacten, contracten enzovoort. De eerste editie was in 2016 en dat was eventjes koffiedik kijken, maar het was meteen zo'n succes dat de volgende edities elkaar jaarlijks opvolgden in plaats van de vooropgestelde tweejaarlijkse opeenvolging. De Crystal Ship is ondertussen ook een begrip geworden in Oostende, wordt hartelijk ontvangen en we zien aan het aantal aanvragen van Oostendenaren die hun muur of een garagepoort ter beschikking stellen voor een kunstwerk elk jaar toenemen.
9: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
27: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander.

0: 18 kort verhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
1: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
0: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
1: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
0: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
2: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
6: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
6: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
6: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
6: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
1: Er is ook een expo toegankelijk.
9: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt onze tijdelijke

0: Tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed en het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij De Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt.
4: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
5: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelde en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
8: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
8: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français. Een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
9: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben George Keters.
11: Ik ben Caroline de Vriend.
12: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
13: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
7: Wat mogen de mensen verwachten?
13: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
7: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
13: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
7: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
13: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
7: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
13: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
11: Well, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
7: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
11: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
15: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
16: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
17: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
18: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
7: Er is ook een expo toegankelijk.
18: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
18: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
7: Wat is dat voor een kunstenfestival?
18: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
18: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
20: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
21: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
9: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. En ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
3: Het is weer meeuwentijd, het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we vliegen.
4: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
23: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Beste toehoorders, de streektaal bestrijkt alle facetten van het leven en er is voor nagenoeg alle begrippen een woord of een uitdrukking. Ik breng er nu zo een die misschien enkel nog gekend is door de mensen die behoren tot de taalkring van de metsers en bouwvakkers. Ze zeggen dat wij Vlamingen geboren zijn met de baksteen in onze maag. Dat wij altijd maar willen bouwen en verbouwen. Het moeilijke woord dat ik voor jullie heb is de kopse kant van de brikken. Kopse kant, wat mag dat wel wezen? Wel nu, de smalste kant van een baksteen, van de brikken dus, is de kopse kant. Klinkt eigenaardig, hè? De kopse kant van de brikken, de smalste kant. Tot volgende keer.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
25: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
7: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
25: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
7: Alle Bredense scholen doen mee?
25: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
25: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
8: Ik ben David Nassus.
10: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
11: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
12: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
7: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
12: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
18: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, bepaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
7: Er is ook een expo toegankelijk.
18: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed en het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
26: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
27: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
28: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag.
8: Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
15: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
7: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
15: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
7: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
15: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
7: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
15: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
14: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
2: Nieuws en info aan de kust.
14: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee-regionieuws.
16: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
0: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
16: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Antri Dumaré.
17: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
27: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
27: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
16: De raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De vierde verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
18: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtegem liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
7: Wat is dat voor een kunstenfestival?
18: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
18: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe en op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En, als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen, omdat je goede restaurants hebt en winkels.
5: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
25: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
10: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
7: Er is ook een expo toegankelijk.
10: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
9: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
27: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
27: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Michael Van Nie.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
0: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
9: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro.
16: Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
25: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
11: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
12: Stadsgids Mark Loy bespreekt vandaag een stuk geschiedenis van de lijn Oostende-Dover.
13: Wat gebeurde er met de jumbo-ferry Prins Philip na de RMT-episode? Na het failliet van de RMT in 1997 wordt de Prins Philip te koop gesteld in Duinkerke, Noord-Frankrijk. Stena Roro koopt en laat het varen, de Prins Philip bedoel ik dan, als de Stena Royal. Op de lijn Doeverzeebrugge. Nou, wat aanpassingen aan de binnenzijde, waarbij veel van haar vroegere glans en luxe van alle interieurs verloren ging, wordt de ferry ingezet op de lijn Doever-Calais als de Aquitaine. In 2000 ramt het schip bij een foutmanoeuvre de kaai in Calais. Gelukkig zijn er alleen maar licht gewonden. 2 jaar later wordt de Jumbo verkocht aan P&O Ferries, die het wegens eigen overcapaciteit van de eigen vloot doorverkoopt aan LD Lines, die het herdoopt tot Norman Spirit en het laat varen op Le Havre Portsmouth. Trouwens onder Italiaanse vlag en met een goedkope niet-Europese bemanning. Een 9-tal jaar later verhuist de vroegere RMT Jumbo naar de lijn Bologne-Dover en in 2010 sluit LD Lines een akkoord met onze welbekende Trans-Europa Ferries om het schip als de Ostend Spirit in te zetten op de lijn Ostende-Dover. LD Lines neemt op die lijn de passagiers voor haar rekening en Trans-Europa Ferries, de vracht. Maar voor die laatste is dat te hoog gegrepen, want zij hebben wel veel schip nu, maar te weinig vracht. Dat betekent dat LD Lines het schip opnieuw gaat inzetten na een jaar ongeveer op de lijn Le Havre-Portsmouth. Uiteindelijk zoekt het scheepvaartbedrijf DFDS, een van de grootste van Europa, zoekt versterking voor haar vloot op de route Duinkerke-Dover en schildert men weer de Norman Spirit op de romp. Sinds 2013 vaart de ex-prins Philip, nog altijd voor DFDS, als de Calais-Seaways op de lijn Calais-Dover. Wat hebben we vandaag geleerd? Ten eerste dat het paradepaardje van de RMT nog altijd vaart na 30 jaar. En dat het wellicht het enige schip is dat ooit is ingezet op de 5 historische routes, te weten Oostende-Dover, Zeebrugge-Dover, Calais-Dover, Bologne-Dover en Duinkerke-Dover. En dat onder 5 verschillende namen. Ook al luidt dan een hardnekkig bijgeloof bij zeelui dat je een schip nooit een andere naam mag geven.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
6: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
7: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
6: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I am Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
9: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen... Die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
8: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
9: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tallships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
8: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
9: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
8: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
9: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
8: U kijkt er naar uit?
9: Zeker, u komt toch ook?
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht. zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
4: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
8: Er is ook een expo toegankelijk.
4: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij De Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
11: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
12: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
13: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en daar worden de zware overtreders aangepakt. En niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emetonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
15: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
8: Wat mogen de mensen verwachten?
15: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
8: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
15: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
8: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
15: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
8: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
15: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn.

0: een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
1: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
10: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
9: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
10: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
9: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
10: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
9: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
10: Wel, het is zo, als je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
8: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale

0: een rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Ichtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
4: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Ichtegem liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
4: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
4: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
6: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
7: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
4: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
4: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
0: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
8: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
8: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
8: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
8: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
9: luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Halemeesch.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
13: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
0: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
14: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
16: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
17: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
18: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
16: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Gids Guy de Lange, we hebben het vandaag over een legendarisch bekende figuur in Oostende, de fotograaf Anthony.
19: Maurice Anthony is en was de naam van de fotograaf van vele prachtige foto's in onze stad, hoofdzakelijk uit de periode tussen de twee wereldoorlogen. Anthony beschouwde zichzelf als een kunstenaar. De fotografie kreeg hij van thuis uit ingelepeld en de kunst zat hem in de genen. Samen met zijn broer Robert legde hij tot en met Wereldoorlog 1 zijn geboortestad Ypres en omgeving op de gevoelige plaat. Zo fotografeerde hij de Engelse soldaten tot in de tranchées. Na de Eerste Wereldbrand vestigde hij zich te Oostende, huurde hier en opende een fotostudio. Hij nam niet alleen portretten van personen, maar trok ook met zijn fototoestel de hele stad rond om gebouwen, bekende personages, monumenten, festiviteiten of evenementen te vereeuwigen. Het artistieke dat hij in de kunst van de fotografie stak, ging soms zo ver dat hij berekende in welke maand de zonnestand ideaal was om iets tot in de perfectie op de gevoelige plaat vast te leggen. Anthony had zo zijn eigen gewoonte en droeg nooit een hoed, maar een alpin, want deze was veel praktischer tijdens zijn handelingen om te fotograferen. Hij werkte bijna uitsluitend op glasplaat, ontwikkelde die zelf in zijn donkere kamer. Maurice was juist 80 jaar toen hij in 1963 overleed. Recentelijk kwam de stad Oostende nog in het bezit van een grote hoeveelheid van de werken van onze bekendste fotograaf.
9: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project